0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof zou staan.

0: Stars.
1: Yo, Stassi.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoofsen staan.

0: is mijn mooi. Bokkaje leek goed vandaan, bokkaje is mijn mooi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stoop zou staan.

0: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, banana, my doof, doof, give me bikkie.
2: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie.
1: Doof, doof, doof, doof.
2: Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.
3: Jouw stasie.
4: Ladies and gentlemen.
3: Jouw stasie.
4: Please welcome.
5: Die baas van die plaas.
3: Jouw stasie.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Ja, en dit is 11 minuten na 6. Alan Jackson daar met Don't Rock the Jukebox. Ja, yeah, me and my buddy, yeah, on the road. Ja, zoiets van jou. Jimmy Sousa, bye, dankie voor jullie boodschap.
1: Uw diepgang wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
0: En dan gaan we zo ook gauw gedaan naar die winkels toe. We gaan horen wat zeggen die mensen daar in die winkel. En als ze ietsje zeggen en je weet nog niet mooi wat ze van gepraat het niet. Hé, hey, papa, wat had hij maar nog gezegd? Ja, zoiets van die aard gaan kijken. Dat is op ons webtuis daar. www.joostasie.net. En je gaat die inlichting daar krijgen. En sommige nog baie andere inlichting ook hoor. Wie en wat ons is. Hallo, Attie. Morgen.
1: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En ja, dit is nou die tijd af, die 13 meter na 6. En ja, het is lekker vars vanochtend buitenkant. Neil sê daar uit Pretoria's wereldtijd. Ja, Neil, hier bij ons ook. Is lekker vars, is die heerlijke ochtend. So bietjie koelerig aan die kant, maar ja, dit lyk nie daar soos reën vandag op pad nie. Maar kom ons gaan hoor, wat sê die mense daar die weerkantoor uit?
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê sneeuw word op die noordoostelike hoogliggende berge in die Ooskaap verwag. En hulle waarskie ook oor erge wind en golwe wat navigasie ter see tussen Blettenberg Baai en Oos-London kan belemmer. En dan uiters koue toestande word in die suidelike Namakwa distrik van die Noordkaap en die binneland van die Ooskaap verwag. Ja, die sneeuw wat val, lekker koue te wat op pad is. En dan kyk ons per streek, Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Pretoria, een minimum van 7, maximum van 17. Johannesburg, 6 tot by 14 grade Celsius, en dan Vereniging, 4 tot by 13. In Mpumalanga, partly cloudy, cool to cold and warm in Lowveld, with a couple of showers in the morning, and that will be in the central part of Mpumalanga. Mombela, 10 to 23, Emalahleni, 5, your minimum degrees Celsius, 14, your maximum, and in Standerton, 3 to 11 degrees Celsius, Skukuza, 7 to 28, so far the highest. Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele ochend buie daar in die suidelike en centrale dele, en dan sonnig in die noorde later vandag. Polokwane, 7 tot by 17 grade Celsius, Sanin, 10 tot by 25 grade Celsius, Musina, 13 tot by 24, en Lepalale, 9 tot by 20, Mokopane, 11 tot by 18 grade Celsius. En dan Noordwes, gedeeltelik bewolk en koud, Potchefstroom, 3 tot by 13 grade Celsius, Mahikeng, 2 tot by 15, ja, die winter is hier, Rustenburg, 4 tot by 17, Vryburg, 3 tot by 14 grade Celsius. And then the Free State, a couple of fog patches in the morning, apart from that, it will be cloudy, cool and very cold, with a couple of thunder showers. Bloemfontein, 4 to a maximum of 12, Bethlehem, 1 to 9, Kroonstad, 5 to 12, and then Ficksburg, 1 to 9. En dan die Noordkamp, mistig in die ochend ook, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot baie, baie koud. Bewolk in die ooste met enkele donderbuie in die suidooste en dan sonnig in die verre weste. Appington, 4 tot by 16, Kimberley, 5 tot by 13 en dan Alexander Bay, 9 tot by 23. Nou ja, ek moet nou seker nou maar my dromerolletjie hier nader sleep. Sutherland. Minus 5 tot een maximum van 8. Julle, dit is nou die indicator, ne? Sutherland, daar waar die sterre vandaan kom. Ja, Sutherland, minus 5 and a maximum van 8 bitterkoud. Western Cape, cool in the west. Apart from that, partly cloudy, cold and cool. Cloudy towards the south coastal area and adjacent interior, and also rain expected this morning. Cape Town, 11 to 18. Fredendal, 6 to 20. George, 10 to 15. Worcester, 6 to 17. And Beaufort West, good morning, Beaufort West, 5 to a maximum of 11. En dan die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud in die weste met enkele reënbuie. En een gedeelte bewolk in die binnenland later vandag. En ek sien dat daar ook bewolk, koud en baie koud in die ooste met verspreide reënbuie. En dan die sneeuw wat dan ook op die hoogliggende gebiede verwag word. Kwaberka, 14 tot by 16. Robertsboekwedorp, 4 tot by 11. Kroegompoestad, 14 tot by 18. Port St. John's, 12 tot by 19. En dan Mthatha, 7 tot by 15. And then KwaZulu-Natal, a couple of fog patches in the morning in the interior, but apart from that, it'll be partly cloudy. Durban, 15 to 22. Good morning, Priya. Good morning, June. And then Richards Bay, 16 to 22. Pietermaritzburg, 6 to 18. Umnambiti, 4 to 17. Yeah. Sutherland, minus 5. That is now your aanwijzer daar, dat die winter hier. Ja, redelijk baie sneeuw wat verwag word daar oor Lesotho'se grens, Drakensberge, en hy gaan vir ons lekker koue bring, ten minste vir die volgende week of so. En dus dan kyk jy dan ons weer, net so na 7, dan bring ek weer vir jou op datum.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Ik zag daarvoor dan met Step Back. Ja, lekker, lekker song daar ook. The Politans, I'm Only Human After All. Ja, yeah, I'm Only Human After All. Gaan ons nou naar luisteren. Baie dankjewel voor het allemaal samen keer. Mr. Jaggers is daar, ja. Yeah. En die andere mensen zijn reeds op pad. Philip en Neil Lillo zijn reeds weg op pad. So alsjeblieft toch, ja, weer eens. Rij maar net voorzichtig. Kom ons geloer net gewoon weer daar naar ons verkeer.
1: Jouw stasie verkeer.
0: Ja, Gauteng, daar stond dan de voertuig daar op de N3 Zuidwaard. Hij veroorzaakte nog zo'n beetje van consternatie daar zo. En dan ook die stilstaande voertuig daar op de N1 Noordwaarts daar bij Nieuwweg. Wat ook nog zo'n beetje van een probleem veroorzaak. Daar maak net aan KwaZulu-Natal. Die N3 is redelijk bedrijvig met padwerken wat hulle gaan sluit. So, hulle gaan omsluit die N3. Tussen Armitage en Sedara van morgen af zaterdag die 6e van 8 uur morgen aand tot die volgende dag, volgende ochtend 4:30. So daar so gaan de sluiting wees. En dan die N3 ook in een noordelijke richting, daar by die M13 tot by die M7 gaan gesluit wees van vandag af, die 5e tot zondag van 8 uur vanavond tot 4:30 in die ochtend, zondagochtend, gaan hulle hom sluit. En dan is het bij ons in die Weskaap, die N7 Suid, bij die N1 inwaart, baie, baie bezig, stadigwegende verkeer ook daar zo. En dan die N2 inwaarts bij Jakes Gerwel, ook baie stadigbewegende verkeer. Ek sien ook daar bij Postdamweg, daar in Blouberg stand Milton. Daar so was de motorvoertuig ongeluk, een minibus, en daar so is twee busjes betrokken, en mense het seer gekry, so asjeblief toch, as jy in die omgeving is, rij maar net voorbij, moet nie stop nie, as jy nie aangesê is om te stop nie, rij maar net voorbij.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ons gaan vinnig dan die winkels toe, en dit behoort ons te vat na amper tyd vir die nuus.
2: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nummer 1.
6: Opstaantijd ontbuig op jou stasie.
2: Is jy moeg om jaar na jaar vast te pik in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
0: En dan is het tijd voor The Politans, I'm Only Human After All, en dit behoort ons te vat na die tijd zijn vir die CW-nuus.

0: Ach nee, man. Daai kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die muur. Jo, hy nie pynt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, ras, ras, no stress. The go board, the postig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jacaranda Hardeware, 25 Germanie Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel.
3: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.

0: Dis was Los Luigi op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou een-stop hardeware besorger.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardeware winkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Daar zei ik is verliefd op mijn kind, Vos Arnoy, DJ. We hebben daar voor ons lekker muziek gemaakt. 41 minuten worden, 1 in die middag. Tijd voor ons 3 in de rij.
1: Tijd voor je 3 in de rij op jouw stasie.
0: Nou ja, toe, dit is die geleentheid waar jy kan 3 lekker boere muzieknommerkie skryf wat vir jou kom. 42 minuut door 1 in die middag hier op die vrijdag. Dit is Naweek. En ja, ek sien verskrikkelijk uit in die rugby en die sevens en braai vlees en rugby en jylle toetie vroetie. So, het gaan net lekker wees. Kyk uit vir dit. Van nou, jou 3 in die rij. Een flipje van 4 met Orl Kaskanades en dan Marius Lou met Askoekse Tees. En Nick Potgieter wat afsluit met Full Food. Kom ons raak los soos Tex die Grys en ons geniet om.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Ja, dat is een moeilijke energie. En ik hoop, jij gaat hem recht krijgen. Maar ik denk, dit is een beetje van een moeilijke leidraaikie. Maar ik ga voor jou een leidraaikie geven. Hij is een jong ookie. Hij is weer zo jonkie. Maar hij is definitief een jawler op en af op die verhoog spring. En hij het zo baie liedjes al uitgebring. Hij is een Zuid-Afrikaanse kunstenaar. Afrikaanse kunstenaar. En van Zuid-Afrika af. En... ja, ik kan voor jou zo zeggen dat als je een klein sienkie sien, dan het ons altijd voor hem genoemd. Jij is een right. So daar is jouw leidraad voor vandaagse bikkie likkie. Tjai en Leani mee, naweek leifie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienst te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Barrowoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse, beste dienst.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

Dankjewel. 3 minuten voor 4 hier op Harties FM. Dat is het einde van die programma met de Magic. Groet uit van mij en hier hier. Hoop je die Ierse muziek en saamkeur geniet. Een belangrijke schakel, jouw nieuwsbulletin, jouw Afrikaanse nieuws is om 4 uur. Daarna natuurlijk huiswaarts Samedijn.

SFM Nieuws. Dat is een hartelijke goedemorgen. Jo, er is op die kop 4 uur. Er is tijd voor Nieuws op Hartie FM, jouw stantie en Riebeek Vanny Radio.

0: kijk ten slotte in die bulletin naar jou handelsnieuws en geldzaken. Ons begin met die wisselkoerse. Die randse verhandeling teenoor die dollar op hierdie stadium R16.38. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.97 en die euro op R18.99. Die prijs van goud is tans $4,416 en 1777 cent per fyn ons. Die prijs vir een vat Brent olie $94 en 51 cent per vat. Die nuusbulletin is moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. En die volgende nuusbulletin kan gehoor word om 5:00 vanmiddag.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost een moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

een zadelijke goedemiddag aan jou. Bij welkom, je zijn geskankroepen, hij is waard, Samadijn. Je is door een program hier op Harties FM, wat ook natuurlijk herlei wordt op die zenders van jouw statie in Riebeek Valley Radio. Schuif samen tot schijns voor 7 vanavond, hier op die vrijdag die 5 juni. Ja, vanmiddag in die programma ons te onderhoud, natuurlijk met Franco van Sail vanmiddag, waar daar die prachtige nieuwe enkelsnet van om. En ons gaan met hom daarover gesels, net so na die handelsbreek, en nadat ons geluister het na Carly Rae Jepsen. So blijger is ingeskakeld vir daar die baie, baie interessante onderhoud om meer te verneem oor Franco se lewe en loopbaan. En natuurlijk die nietste enkelsnet wat hy, ek dink dis in laas week vrygestel het, om net gauw precies te wees. En die liekie is saam met natuurlijk niemand anders dan nie as hierdie prachtige dame. En ons gaan haar nou, ons gaan nog nie sê wie sy is, ons gaan nou vir jou sê. Maar God van Geneesing, God van Geneesing is die enkelsnit, so bly gerus ingeskakel. En ons sal ook dit vir jou speel, net na afloop van die onderhoud. En dis natuurlijk in die kollig dan net na die handelsbreek. Yes, tyd om vinnig te kyk na die verkeer wat op die paai aangaan vanmiddag. Nou ons het 5 uur vir jou weer een nieuwsbulletin. En dan het ons vir jou streeks weer met natuurlijk vandagse nieuwe Afrikaanse vrystellings. Een nieuwe vrystellings vrijdag tussen 5 en 6 namiddag.

Goed, hier is ons met die verkeerssituatie in Kaapstad. Die N1 ingaande, dus die oude N1 pad, die R101, stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande, net na die oude N1, wel, na die N1 pad, die R101. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit, net voorzichtig daar. Dan ook die N2 ingaande in de westelijke richting, die afrit bij Jake's Gerwel, dus die M7, daar is onbeplande padwerken daar, op die N2 ingaande bij daar die afrit bij Bunga. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit.

0: Dan ook in KwaZulu-Natal stilstaan een voertuig daar op die N3. Dus afrit vanaf Paradise Valley, die M13. Ook een ongeluk wat aangemeld is oomblikke geleden op die N3 Zuid. Afrit vanaf New England Road is daar een ongeluk. Dus op die N3 Zuid bij daar die afrit, die linkerbaan is gesluit. Het lijkt van nou al, daar is die ernstige verkeersproblemen nou wat uitgelegd word hier in Gauteng nie. Ons het net hier, is een stilstaande voertuig wat een probleem veroorzaak op die N1 westelijke voorbijgang. Is die afrit bij Rivonia, daar even voorzichtig daar. Dit kan ook vertragings in die verkeer veroorzaak, soos wat spitstijd vorderen. Kom, ons neem een vinnige handelsbreek en dan die muziek van Carly Rae Jepsen en dan gesels ons natuurlijk met Franco van Sail.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Hearties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ja, als we het net gaan vinnig veel kijken naar die verkeer. Wat is aan de gang bij paaien? Dan maken we ze recht voor Niestijd. Nies is om 5 uur vanmiddag. Kom eens kijken wat zijn eye traffic van dit wat aangaan op Zuid-Afrikaanse paaien.

Nice FM. Nice. Dit is aardelijk een goeiemiddag aan jou. Dit is skuins na 5. Dit is tijd voor jou Nice op Arties FM. Jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: kijkt in slot in de nieuwsbulletin naar jouw handelsnieuws in geldzaken. Dat is natuurlijk die wisselkoersen en de economische aanwijzers. Die randse verhandeling tegen die dollar is R16.42. Die rand verhandelt tegen die Britse pond. Briest daarin R22.01. Die rand staat tegen die euro op R19. En die prijs van goud is $4,376.98 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $93.61 per vat. En die prijs van Brent 3 olie wat weer een beetje af is. Dat is dan die einde van jou nieuws om 5 uur. Finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Van besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dit is amperkies kwart oor vijf. Nou ja, dit was die prachtige muziek van Ed Sheeran as Zizam. En bring ons nou by die tyd waar ons net vinnig moet kyk na jou streeks weer. Vir die naweek uit drie betrokke streke, Hartbeespoort Noordwes, Brackenfell en Kaapstad vir die luisteraars van jou stasie en ook die weersituasie in die Riebeek Vallei area vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Nou, dit is nou voordat ons handelsbreek neem en natuurlijk onthou, dis net na die handelsbreek tyd vir nuwe vrystellings Vrydag, maar so lyk die weersituasie die naweek. Hier in Harties, morgen is Saterdag, hier is ons temperatuur 3, is koud morgenochtend, 3 in die ochend, en 18 dier die dag, het gaan baie koud wees morgenochtend hier in Hartbeespoort, ek kan jou dit waarborg, 3, 18, Sondag 7, maximum 20, Maandag 8, 21. Dan vinnig die situasie daar in Riebeek West, kom ons kyk goed daar, morgen Saterdag 7, met een maximum van 19, sondagochtend ook 7, maximum 19, een bewolkte dag. Kom ons kyk gauw vinnig na Brackenfell, die luisteraars van jouw stasie. Dan Brackenfell morgen, saterdag mense, minimum van 6, maximum 18, sondag een bewolkte dag, minimum 6, maximum 19. Op wat nie reen voorspel nie, maar is koud in die ochtend, dis voorwaar. Ek kan nie geloos morgen van 3 en harties nie, sal maar vir my dubbele kombers op my bed moet gooi. Gaan koud kry, man. Maar is winter wat anders kan ons verwag. Ons gaan nou net vinnig een handelsbreek neem, daarna is dit tyd natuurlijk vir nuwe vrystellings Vrydag.
1: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Rai Rai Ripa. Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Oh. Ons kregen we nog nou dit wat aangaan op een nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Goedemiddag, bij welkom. Ja, dit is nieuwe Vrijstellingsvrijdag hier op Artis FM, jouw statie, Riebeek Valley Radio. Ons kijkt naar die nietste Afrikaanse muziek, wat vandaag vroegdag vrijgesteld is op al die onderscheid digitale platforms. Dat is die muziek wat je in die programma hoort niet noodwendig reeds deel is van die Artis FM speellijst niet. Maar jy kan ook dit wel aanbeveel, samen met mij, ons kan daarna kijken, samen met die muziekpaneel en dan besluit dat het deel wordt van die speellijst al dan niet. En jy kan voor mij dan in vanmiddagse program tot en met 6 uur een WhatsApp en herlees hier, om dit wel aan te beveel. Nou goed, kom ons begin met ons eerste nieuwe liedje. Demi Lee Moore is uiteindelijk weer terug met splinternieuwe enkels net. En zo, dan van om hierin te hoor. Voor de eerste keer op Artis FM, een nieuwe vrijstellingsvrijdag. Hier is Demi Lee Moore met Daai Gevoel.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Artis FM.

Met de nieuwe Afrikaanse vrijstelling daar van Terren Lamb, Lang Pad naar de Hemel. Kraakvaars en niet net voor jou hier op jouw gunsteling radio. De nieuwe vrijstelling Samadijn is ook bekend als Nieuwe Vrijstellingsvrijdag. Die programma dat ook herleid wordt op die zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio.

0: Hier zijn ons Gaga Lomardis FM, ons is ook op jouw statie in Riebeek Valley Radio. Dus vrijdag, tussen 5 en 6 namiddag altijd dan natuurlijk Riewe Vrijstellings vrijdag. Ons heeft naar al die niet-Afrikaanse muziek, wat vroegdag vrijgesteld is op al die onderscheiden digitale platforms. Kom eens kijken wat gebeurt verder op die nieuwe vrijstellingsfront. Ons doe pas geluister na eniekie van PSC Vermaak, die liedjie se naam is Blom. En voor dit Skemer met Rigting. Christian Baardman het ook weer een nieuwe enkelsnit uitgereik met die naam van Weskus Wals.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Prachtige nieuwe in de hand van Tian Nienaber. Spiel met vier hier een nieuwe vrijstellingsvrijdag. 10 minuten voor 6. Is nog zo één of twee wat ik voor jou wil graag spelen. Ik geloof ons genoeg tijd. 2 nieuwe liedjes nog. André Visagi met zijn splinternieuwe enkels net natuurlijk Swim. Ook beschikbaar op alle onderscheiden digitale platforms.
1: Pas geland in Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

Oh, dat was dan nieuwe vrijstellingsvrijdag. En ons doen het weer volgende vrijdag tussen 5 en 6 namiddag. Ons maken recht voor u Nies om 6 vanavond. Blijf er eens aan geschakeld. Hier is Dion van der Merwe.

Nice FM. Nice. Dat is een aardelijke goede naam. Dus op die concessie is ingeschakeld op Hartis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio. En is tijd voor jou, Antnies.

vanavond aan jou en is om 6. Hartelijke goeienavond, mijn naam is Hein. Vanavond in die nieuws, die speciale onderzoekeenheid in die Valke heeft nog een klopjacht uitgevoerd bij een motorhandelaar in Mpumalanga. Wat verband houdt met natuurlijk die plundering van zo'n 2 miljard rand van het Tembisa Hospitaal in Gauteng. Die speciale tribunaal heeft een bewaringsbevel gekregen om op bijkomende bates beslag te leggen. En sluitende 3 miljoen randse Bentley Continental GT, wat blijkbaar daar weggesteek is. Dat behoort geloof aan Hangwani Maumela, wat naar bewering die baasbrein achter die plundering van die Tembisa Hospitaal was. Die DA in die Noordkaap het die Gas Gonyani Municipaliteit by Kuruman daarvan beskuldig dat hulle die afgelopen 4 jaar misluk het om die groter wordende nieuwjaarskrisis in Rangeville te takel. Die partij sê hulle het die groenskerpioene gevra om dringend in te gryp en die krisis op te los. Die Valke in Mpumalanga het 2 Ethiopiese burgers in hegtenis geneem in verband met die besit van onwettige sigarette ter waarde van meer as 1,9 miljoen rand. Die 2 is aanvankelijk aangekeer naar het onwettige sigarette met een straatwaarde van sowat 500.000 rand by hulle gevind is. Die Valke se woordvoerder in die provincie Magonseni Nkosi sê die 2 verdagtes het daarna die politie na een bergingsfaciliteit in Witrivier geneem waar die rest van die sigarette gevind is. Die verdagtes het geloof probeer om die politiebeamtes om te koop. Nkosi sê hulle sal maandag in die Nelspruitse Landershof verskyn op aanklagte van onwettige sigarethandel, smokkelarij en omkoperij. Die saak van 2 Malawiërs en een Zimbabwe of een Zambier eerder, wat verlede maand by die Buitbrug grenspos in Limpopo in hegtenis geneem is in verband met het dwelmfonds van 34 miljoen rand, is tot volgende week in die Musina Landershof uitgestel vir een borgtog aansoek. Die verdagtes Mabuchi, Dayu Kumwenda, Philip Janja en Tandile Pire by een aanhouding. Hulle staan terecht op aanklagte van dwelmhandel, geldwasserij en die besit van onwettige goederen. Die 3 is in besit gevind van 713 kilogram metakaloon wat gebruik word in die vervaardiging van Mandrax. Daar is oorspronkelijk bespiegeld dat die dwelm so wat 1 miljard rand werd was wat nie die grootste dwelmfonds in Suid-Afrikase geschiedenis sou gemaak het. Die staat sê hy staan borgtog teen weens die erns van die aanklagte. Gezondheidswerkers is in die ooste van die Democratische Republiek van die Congo aangeval deur woedende inwoners wat hulle gedwing het om 'n kus te oorhandig waarin die liggaam was van 'n persoon wat dood is aan die Ebola-virus. Amtenare het die voorval veroordeel en gewaarsku dat dit tot die verdere verspreiding van die hoogst aansteeklike siekte kan lei. Minstens 381 gevalle en 63 Ebola-verwante sterftes is in 3 provincies in die ooste en die noordooste van die DRK bevestig, sedert die uitbreking verlede maand. Die gezondheidswerkers is in die dorp Katana in die suidelike Kivu-provincie aangeval toe hulle probeer het om 'n slagoffer op 'n veilige manier te begrawe. Sewes rugby. Die Blitsbokke het in bykomende tyd in hulle groep A-openingswedstrijd by die 3de en laaste wereldkampioenskap toernooi in Bordeaux, Frankryk teen Brittanje met 14-19 verloor. Suid-Afrika kom vanavond net na 8:30 teen Kenia te staan in hulle 2de wedstrijd. Kenia had vroeger sy 16-18 volgende nederlaag geleid teen Fiji, wat die span van Oos-Afrika met 31-12 geklop het.

Prachtige nieuwe in ieder van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Ik denk dat is een prachtige liedje van haar. Zal binnenkort groot hoogtes bereik. Sprinter niet in kraakvaars. Ik ga ook tussen nou en 6:15 vanavond voor jou kijken naar een paar nieuwe internationale vrijstellings. Wat vrijgesteld is juist vandaag of in die week het voorbij is. Ons gaan een paar identificeren en aan jou voorleggen. Nou ja, as jy dit graag op die spelers wil hê, laat weet ons hier by Hardies FM. Dis tyd natuurlik om te kyk na jou weer en is natuurlik jou minimum en maximum temperature vir môre, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Jy sing geskankel op Hardies FM en dan hierdie uitsending moet ook herlei word op die senders van jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: If you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa. Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: I love this song. I just love it. Jonas Blue met Go, Splinter Niet en Krankvas. Even weer nog een. Wat van hierdie een van Neil Horan? En is eindelijk uitgespeeld Niall Horan met Tastes So Good.
1: Pas geland en Krankvas. Net hier op Hardies FM.

0: muziek voor jou gespeeld. Harry, hier 5 tot 6, die niet staan Afrikaanse muziek. Wat vrijgesteld is vandaag in onze internationale vrijstellings gekeken. Net na 6 vanavond. Ons kijk weer zo daarna tegen volgende week en vrijdag. Maar dit is goede tijd voor mij hier op Joginsling Radio. Dank je voor allemaal ons samenkeilen hier in Huiswaard Samadijn. Ons maak weer zo volgende week maandag. Keer ik weer samen met jou tussen 4 en 7 op jou gunsteling radiostatie. Hoop je gaan samenkeer. Ek is weer morgenmiddag samen met jou tussen 3 en 5 bij en met die Focus Logic Top 20. En dan natuurlijk van daar af aan volumewinkel Samadijn tot schijns voor 8 morgenavond. Maak zeker die is ingeskakel. Vanavond om 7 uur, ons gaan eigenlijk nou reeds begin daarmee tot omtrent 10 uur kant. Van net na die handelsbreek tot omtrent 10 uur een heerlijke ononderbroken speellijst wat specifieke naam het, Vrijdag aan Thuis. Heerlijke muziek voor jou vermaak voor die vrijdag aan. Zo blijf gerust ingeskakel. En morgen sal daar een buitenuitzending wees wat plaatsvind daar vanaf die school, die rugby. Oeh, die groot rugby daar in Brits, so blij ingeskakel. Maar ek sal morgenmiddag 3 uur bij jou aansluit hier in die Arlee. Een artiest met die programma natuurlijk Focus Logic Top 20. Hoop je gaan een heerlijke aand hee. Goeie nachtrust voor jou en een fantastische naweek. En na die handelsbreek speel ik voor jou uit met Bats, It's a Shabby Little Heart. En daarna gaan ons voort met natuurlijk vrijdag aan Thuis. Van mijn kant af tot morgenmiddag 3 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Vergeet jou, laat achterblij, om te wachten van mij.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Signs, sedert 1967.
4: Been around the world, yeah.
5: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.

0: jou stasie.
1: Ja, dis jou stasie, versoektyd en ons kuier lekker saam met ons mense. Kinders uit Florida, my kleinkind uit Florida saam met my en mense reg oor Suid-Afrika en my Nederlandse vriend Theo de Vos. Lekker om julle allemaal by ons te hê. Afrikaner SA, hoe ouer ek word, Columbus Milky Ways en Steve Hofmeyer se Blowbill vir Queenie. Kom hy. The Carpenters, Yesterday Once More, Max, That's Your Song. En Queenie, daar's nog een, Clive Bruce met One Last Kiss. Lekker luister julle. Love you lot. Shout out to elkeen van julle wanneer julle is kosbaar.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.
2: Joustasie.net.
3: Vanilla.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoof zou staan.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met een groot verskeidenheid handelsname en verskillende producte het ons ook gereelde promoties en competities. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons speciale aanbiedinge en hope nieuwe producte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.